0: Nina. Hi.
1: In the Netherlands, Nina is just 23 years old. She says she's lived with PTSD since she was 11. The feeling so overwhelming, she's considering ending her life with the help of the state. We spoke with her alongside Walter, our translator.
2: Ik schrijf heel veel. Dat vind ik heel leuk om te doen. En ik ben heel graag met mijn beste vriendin.
3: What do you write about? What kind of things do you like writing about?
2: Ik ben momenteel bezig met het schrijven van mijn eigen autobiografie.